0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

en een sigaret. De dag begint net als de rest. Het eerste waar ik 's morgens aan denk,

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De hartslag onder de streek.
0: Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek. Radio Groot Aaldert.

De Mavericks en hier komt my baby. Ik zeg goedemorgen, het is maandag geworden. Het is 13 juli alweer, 2026. Ja, het is maandag. Dat betekent weer een warme dag. Straks het uitgebreide weerbericht bij Voor de Wekker Wakker. Maar eerst even weer dierennieuws, want ja, daar ben ik gek op natuurlijk. Hè. Ik hou van dieren. Ja, drie bruinvissen die afgelopen voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de Nederlandse kust hebben het opvangcentrum van Stichting SOS Dolfijn weer verhuld voor de Noordzee. Ja, er was een tijdje intensieve zorg nodig. Ze zijn nu voldoende aangesterkt om zelfstandig verder te gaan. De twee mannetjes die SOS Dolfijn Jantje en Roelof heeft genoemd, mooie namen voor dolfijnen, die stranden in maart langs de kust van Vlieland. Het was voor het eerst dat twee bruinvissen op dezelfde locatie werden gevonden. Zo schrijft de regionale omroep daar. Ja, bruinvissen zijn over het algemeen geen sociale dieren en zwemmen ook vaak alleen. Nou ja, de mannetjes die waren gehavend toen ze gevonden werden. Roelof bijvoorbeeld was aangevallen door een grijze zeehond en Jantje, ja, ik blijf het leuk vinden, die namen, die had behalve beschadigingen aan de huid ook een schimmelinfectie in de longen. Nou ja, een paar weken later spoelde op Texel ook een vrouwtje aan. Die werd Coco genoemd. Ze was erg zwak en kon ook niet zelf zwemmen. Nou ja, in het bassin moest ze 24 uur per dag ondersteuning krijgen om te voorkomen dat ze zou verdrinken. Ja, de natuur die grijpt dan normaal in, hè. Maar ja, als de mens ertussen komt, dan worden ze wel gered. Nou ja, er zijn ook nog wat gezondheidstesten gedaan. En nou blijkt dus dat ze alle drie geschikt zijn om weer losgelaten te worden. Ja, de drie walvisachtigen waren op het moment van aanspoelen ongeveer een jaar oud. Zo vertelt de woordvoerder van SOS Dolfijn. En ja, normaal is het zo dat jonge bruinvissen in deze periode hun moeder verlaten. En dan gaan ze zelfstandig verder. Nou ja, ze hebben weinig ervaring. En de kans is dus groot dat ze aanspoelen of aangevallen worden. Hè? Ja, maar toch wel weer goed, hè. De bruinvisjes die zijn weer helemaal terug in de zee, hè. Ja. Goed, dat was dierennieuws, mensen. Ja, het is maandag. We zijn begonnen. Dit is weer een hele nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker. En we zijn er weer.

De Reuzakkers, ja, die denken van, weet je wat, we brengen ook maar een zomersliedje uit, want het is alweer een tijdje geleden. Je hoorde de zomerparty mix bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de AI-actrice Tilly Norwood is waarschijnlijk te zien in een echte speelfilm. Het is een nieuw voorbeeld van een fictief persoon dat grote bekendheid krijgt. Het grote schoonheidsideaal wordt daarmee nog hardnekkiger. Ja, het is dus zeg maar een nep persoon, want ja, die persoon die bestaat dus niet. En AI, nou, ik heb ook even fragmenten gezien, het is ook net echt. Ja, de Noord-Nederlandse Eline van der Velde ontwikkelde AI-actrice zou voorkomen in de film Mr. Langdus. Het is niet te bekend wanneer die uitkomt. Ja, critici die vragen zich af of de film ook echt wel gaat komen. Ja, hoe dat ook past in de realiteit, dat er steeds meer AI-personages online opduiken. Ja, dan zullen we dat ook wel wat vaker mee gaan maken. Hè? Ja, het is natuurlijk wel een kostenplaatje minder, want ja, je hoeft een AI-persoon in de film niet te betalen. Die acteert gratis, hè? Die doet het voor niks. En een echte actrice of acteur, ja, die moet natuurlijk geld vangen. Dus ja, films kunnen goedkoper gemaakt worden. En je kunt er dus ook wel meer winst mee draaien. Want ja, als zo'n film dan een grote booming wordt in de bioscoop, dan wordt er veel geld verdiend uiteraard. Hè? Dus het is wel weer een toekomstbeeld. Ja, ik denk dat we dat steeds meer te zien krijgen. Het zijn ook al nieuwslezers die AI zijn. En soms kun je dat ook wel horen, hè, dat een nieuwslezer bijvoorbeeld AI is. Want dan denk je van, ja, er klopt iets niet. Of, ja, ik hoorde vorige week een nieuwslezer, die bleef echt hangen. Ja, dus dat was dan duidelijk een AI'er, hè. Ja. Maar goed, het komt steeds meer voor, hè. Ja, AI, acteurs en actrices. En ook nieuwslezers en presentators. Ja, nou kan je één ding verzekeren. Ik ben echt. Ik ben geen AI. Althans, nog niet. Dus wat dat betreft moet het allemaal goed komen. Goed, het weerbericht vandaag. Het wordt warm. 18 graden aan zee. En in het stedelijk gebied ook. In de regio van de Achterhoek. Ja, vandaag nog wel wat bewolking. Vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 23 tot 27 graden. In het noorden, dus daar wordt het ook warm vandaag. En 28 tot 31 graden in het zuiden. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Limburg, daar wordt het super warm. Ja, de noordoostenwind die zorgt er wel voor dat het wat koeler aanvoelt op bepaalde momenten. Dus die is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Ja. Voor de Wekker Wakker, goedemorgen. Het is maandag.

voor vandaag. Frank Galan en Balame. Jij hoort er straks nog een paar keer voorbij komen, hè, in Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Mijn schermpje is weg. Hè, daar is hij weer, kijk eens. Ja, Rod Stewart heeft It's a Heartache gezongen als de eerbetoon aan Bonnie Tyler. Hij trad samen op met muzikant en presentator Jules Holland tijdens een Benefiet-concert in Schotland. Ja, de filmpjes van het optreden zijn natuurlijk via social media terug te vinden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel elektriciteitshuisjes in Nederland en ook in België. Nou ja, de afgelopen jaren is het in meerdere gemeenten tot ophef aan het leiden. Want ja, die huisjes die zien er niet uit. Het zijn verschrikkelijke dingen om te zien van afstand. Nou wil men zeg maar deze huisjes gaan oppimpen. Want ja, er zijn er in 2040 bijvoorbeeld al bijna 50.000 extra nodig in Nederland alleen al. Ja, want we hebben allemaal stroom nodig. Ja, ze worden er ook wedstrijden georganiseerd om buurtbewoners mee te nemen in de besluiten. Nou ja, zo willen diverse steden al de plaatsing van de trafo-huisjes die nodig zijn in de binnenstad wat leuker te maken. Nou ja, bewoners die mochten ideeën bedenken. Nou ja, en ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan. Ja, zo zijn er al wat huisjes opgepimpt met onder andere Nijntje. Ja, je weet wel, dat konijntje is het volgens mij, hè? Die dan gewoon helemaal thuis hoort op die transformatorhuisjes. Ja, ik zou zeggen, zorg dat je wat graffiti-kunstenaars benadert. En die willen dat allemaal wel doen. Die maken daar dan leuke kunstwerken van. En voor weinig geld, hè? Want ja, die schilderen normaal ook op bruggen en zo. En op muren. Soms waar het niet eens mag. Dus ja, dan mogen ze een keer die elektriciteitshuisjes onder de hand nemen. En dan maken we het toch wat aantrekkelijker, hè? Misschien, hè? Ja. Goed, nou ja, de elektriciteitshuisjes die moeten dus aantrekkelijker gemaakt worden. Zo staat er ook al een huisje in de regio Utrecht met een jungle met dieren. Ja, is ook heel mooi gemaakt. Ik heb die foto's gezien, hè. Dus mocht je nog leuke ideeën hebben, laat het even aan je gemeente weten, hè. Of maak een foto en stuur hem dan via fictie. Van, dit ziet er niet uit. Ik weet een graffiti-kunstenaar en die kan dit heel netjes gaan oppimpen, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag Frankrijk gaat een grote politiemacht inzetten voor de viering van de nationale feestdag 14 Juliet en ook de halve finale van het WK, hè, die de ploeg gaat spelen tegen Spanje. Ja, er worden 70.000 politieagenten en gendarmes. Politietaken worden er gedaan door militairen. Dat heeft de minister bekendgemaakt. Ja, in Parijs worden bijvoorbeeld 5000 agenten en gendarmes ingezet. En in de ochtend vindt op de Champs-Élysées de traditionele militaire parade plaats. Het wordt de laatste parade voor de zittend president Macron. Ja, het is een complexe dag, want er staat heel veel te gebeuren natuurlijk. Ook die wedstrijd, hè. Want de kwartfinale tegen Marokko, die Frankrijk met 2-0 won. Ja, volgens de minister over het algemeen is die zeer goed verlopen. Maar ja, nou komen dus die andere wedstrijden eraan. En dan moet Frankrijk weer de bres op. Ja, de autoriteiten lijken met de grootschalige politieinzet te anticiperen op nieuwe ongeregeldheden in de stad. In Parijs zal geen enkele vorm van verstoring worden getolereerd. Zo zegt een van de gemeentewoordvoerders, hè. Dus ja, Frankrijk maakt zich op dus voor hectische dagen. Van 20.

0: Moet dan gelijk aan die katten denken en die tv-reclame voor een telecom-aanbieder. Ja, Wheel to Wheel and I Like to Move It bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws in het verleden. In 1885, het Rijksmuseum in Amsterdam wordt officieel geopend. De collectie was al eerder te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam. En daarvoor in Huis ten Bosch in Den Haag. En op deze dag in 1908 de Olympische Spelen in Londen worden geopend. Ja, eigenlijk was het de bedoeling dat de Spelen in Rome zouden worden gehouden. Maar die stad die had zich op het laatste moment teruggetrokken. Ja, in Londen eindigt de marathon met een drama. De winnaar Dorando Pietri wordt gedisqualificeerd omdat hij door het publiek is geholpen. Ja. En op deze dag in 1919 het Britse luchtschip de R-34 die vliegt over de Atlantische Oceaan. De afstand van 10.000 kilometer wordt afgelegd in 183 uur en 8 minuten. Ja, ja en ook in het verleden was het al erg warm. In 1923, op deze dag, op 13 juli, in de Bilt wordt de hoogste gemiddelde etmaaltemperatuur ooit gemeten. Die dag is de gemiddelde temperatuur 27,1 graden. Dat is dus de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. Dus dat is best wel hoog. En in de heuvels boven L.A. worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst. Ze staan er als reclame voor een projectontwikkelaar die grond wil verkopen. Eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters en sindsdien staat er dus alleen nog maar Hollywood. Ja, in 1923, hè, sinds 1923 staan die letters er al, hè, als je toevallig op vakantie gaat daarheen en je ziet dat, dan weet je dat er een stukje geschiedenis aan vastzit. Ja, nog meer nieuws over Harry Jekkers. Afgelopen zondag is hij benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. De cabaretier, onder meer bekend van O.O. Den Haag, die ontving de hoogste gemeentelijke onderscheiding uit handen van de burgemeester Jan van Zanen. Ja, volgens Van Zanen eert de gemeente Den Haag met deze toekenning een echt Haags icoon. En een kunstenaar die al heel lang een onuitwisbare bijdrage heeft geleverd aan de culturele identiteit van Den Haag. Hè? Ja. Harry Jekkers. Ja, gisteren had hij dus zijn allerlaatste optreden. Hij gaat op sabbatical. Nou ja, voor altijd, want hij wil niet meer optreden. Nee, misschien dat hij nog wel eens een keertje, zeg maar, op een feestje komt opdraven om een liedje te doen. Maar over het algemeen, is het klaar. Harry Jekkers zal dus niet meer te zien zijn tijdens concertjes of zo. Hè?
1: Ik kwam laatst van zo'n tweeverdienersfeestje af. Hè?
0: Oh, ja.
1: En er is geen flikker meer aan, vind ik.
0: Nee,
1: niks meer.
0: Vind ik ook niet.
1: Dan hebben zij twee stender op en ik een krat pils. Dat is niet leuk meer, hoor. Dat is nee, geen flikker meer aan, hè. En dan loop je naar huis en denk je, vroeger was het leuker. Dat heb ik echt vaak, hè. Maar soms doe je in je eentje nog wel eens iets leuks onderweg als je een beetje kachel bent. Hè. Toen heb ik laatst nog een keer wat gedaan waar ik echt trots op ben. Zo trots dat ik er een lied over gemaakt heb. En dat lied wilde ik je heel graag laten horen. En dan moet ik even bij uitleggen. Het was dus wat er gebeurd is toen, wat ik te gek vind. Het was 3:30 s'nachts. Ik had echt een krat pils op al. En ook van die fruitmanden en half Zuid-Amerika door mijn neus gekregen. Dat poeder hing in de lucht. Je snuift ongewild wat mee. Je kent dat. Dus ik liep echt als een gokmajor over straat. En toen heb ik dus wat. Nou, laat ik het maar zingen. Het liedje heet. Weet ik niet meer. Interesseert me ook geen flikker. Het is logisch natuurlijk een blues. Een blues is het logisch natuurlijk.

loop door de Adria van Oostadelaan. En ik vraag me af, wat hebt die Adriaan gedaan?

En dan komt de Peerke Donderslaan. Ik blijf verwonderd onder Peerke Donderbordje staan.

en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio.

bonus en een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: groot goed van Geldert. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

was al een tijdje geleden dat we Madness er nog eens bij gehaald hebben in jouw Feel Good Ear. It Must Be Love was één van hun grote hits. De hitkampioen met straks Adele, maar eerst ABBA en Mamma Mia.

0: Easy on Me met de wondermooie stem van Adele. De grootste feel-good hits, die hoor je hier in de Hitkampioen. Mag ik u nog zo'n kippenvel momentje laten beleven? Dit is Mo.
1: Gisteren.

0: liefde, lieve luisteraars. Mm. En dat handel is lekker bij elkaar. We all love, we'll keep us together, Mac en Katie Kiesel.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Welkom, radiovrienden.

0: Busan. Wiggy Joseph King.
1: Ja, nou goed, leuk toch? Hè? Ah, nou, even naar Frankrijk, vrienden. Jérôme en Saint-Moi. In de middle of the roadshow, waar je van alles mee maakt. Zo elke dag weer om deze tijd. Leuk dat je erbij bent, grote getalen. Natuurlijk wereldwijd on the air. Op via het wereldwijde internet. Zo meteen die

0: zegt de knecht. Steamy Windows. Muziek van Tina Turner. Natuurlijk, zij was het in de middel van de roadshow.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Bij de richtige Duitse schuimplatten, jawel. Het is er eindelijk eens een tijd voor. Het was een held in Duitsland. Films en zingen, daar kon hij.

0: die nu van zijn tweede jeugd geniet, is hier niet geworden. Met Dolly Dots, ja hoor. Hela, lila, lila. Zingen we even verder. Ja, nou goed, wie is er niet groot weer geworden? Ik ging vroeger wel eens met mijn Gijs verleden wel eens bij Jaapie eten. Ja, dat is een King Kong brood, hè?
1: Ja, leuk joh.
0: Gezelligheid kent ze net, lieve luiten van ooit. Dit is de Middle of the Road Show. Alleen muziek uit een...

Een dame die veel meer in haar mars had. In die gouden jaren. Patricia Pai is haar naam. Ze zong niet alleen leuke, vrolijke liedjes. Ja, ze deed nog iets met de Staal 6 jaren later. Maar ook in de jaren 70 zong ze vele jingles in. Onder andere voor het zendschip Radio en

Mooi, wat ben ik net mooi, Skip. Met als zangeres, ditmaal Samantha Sang. Emotion. Geweldig lekker nummer. De billen vooruit jouw lipje terug naar gouden tijden. Hele mooie country jaren ook. Kenny Rogers had ooit...

0: Stefanie, die tovert gelijk weer een spontane glimlach op mijn gezicht.
1: Hallo. Ja, hallo. Ja, zo lachen, schat. Ik zou bijna gewoon met mijn rok tussen de deuren.
0: Stefanie en Cocky Rebel, Magby Smile in de middel van de rock, Jan. Hou je het Facebook hier nog een beetje?

can I say? Een mooie plaat, hoor. Mooie plaat, Jans. Die man die verdient een standbeeld in deze show. Jouw Middle of the Road Show. En daaromtrent ga ik...

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op maandag.

0: Dat zal nu eens deugd doen, zie je. Swimming in the pool. Maar je mag dat niet overal, hè?
1: Nee.
0: Goed kijken naar de borden. Vrienden, welkom. Vandaag maandag, 13 juli. Zonnige dag, mooie dag. Weer of geen weer. Wat heb ik meegebracht wat de muziek betreft? Ik heb Alvaro Soler, ik heb Joe Cocker, ik heb Tiffany, ik heb Culture Club, ik heb Matt, ik heb John Lennon en vele anderen. We begonnen met een swinger en de tweede, dat is dat ook? Ja. Je gaat zo meteen 2 centimeter opwippen op je stoel. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around.

Ik heb twee bekende jarigen vandaag. De eerste, Firmin uit FC De Kampioenen, dat is een Belgisch acteur. Hij wordt vandaag 86. En de tweede, een ex-veldrijder uit Nederland, Richard Groenendaal. Hij wordt er vandaag 55.

Hij blijft het maar doen. Je kan ze altijd en overal draaien. Deze van Roxy Music, Dance Away. 59 jaar geleden, het was 13 juli 1967, overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson tijdens de Tour de France. De renner overleed aan een combinatie van hitte, uitputting en amfetamine. Simpson werd in 1965 wereldkampioen op de weg. In 1961 won hij de Ronde van Vlaanderen en in 1964 Milaan-San Remo. Tom Simpson werd amper 29 jaar.

0: Joe Cocker and Unchained My Heart.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: De ene lust het en de andere niet. Maar als je het lust, hoe raak je van een knoflookadem af? Wel, ik heb de oplossing. Eet een appel. Neem een slok vers citroensap. Of eet peterselie. En je knoflookadem is zo verdwenen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Karma Chameleon is een nummer van de Britse band Culture Club en is afkomstig van het tweede studioalbum Color by Numbers uit 1983. Op 5 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. We gaan even terug in de tijd. Het is vandaag 13 juli en op een 13 juli in 1973 stort een Braziliaanse Boeing 707 neer nabij Parijs. Er vallen 122 doden. Ook op een 13 juli, maar dan in 1978, ontploft een tankwagen met propaangas bij een camping in Spanje. Daar vallen 216 doden.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is vandaag Rocco Granate. Hij werd geboren 16 augustus 1938. Het is een Belgisch-Italiaanse componist, muziekproducent en zanger met een kenmerkende heese stem. Op zijn 10e verhuisde Granate naar België. Zoals vele geëmigreerde Italianen werkte zijn vader in de steenkoolmijn van Waterschei. Granata wilde tegen de zin van zijn vader een ander leven. Als muzikant dan nog. Al heel jong speelde hij accordeon in een eigen orkest. Rocco Granata met Buonanotte Bambino en Zomersproetjes.

weerbericht met genoegen. Vandaag maandag 33 graden, morgen en woensdag ook 33, sommige dagen. Donderdag 32 en dan stilletjes aan het weekend. Vrijdag 28, zonnige dag, maar toch wat wolken en kans op wat regen. En zaterdag, ja, het zou ook regenen, maar het is 24 graden. In Tenerife vandaag 23, het is in Malaga 29 en in Antalya 37 en in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was. We zijn er morgen terug. Ik hou je stoel warm, de deur staat open, dus wat houd je tegen? Leven en welzijn, tot morgen. Dit is Sophie Tucker.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de lunch.

Zo ja, inderdaad, en maandagmiddag. Het is eventjes over 12 uur geworden. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier met de lekkere zomerse klanken op je radio. We begonnen met de muziek van Spandau Ballet natuurlijk en Only When You Leave. Ja, we zijn er nog maar pas en we zouden alweer weg moeten gaan. Zo gaat het niet natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Zomer op je radio, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal helemaal gratis voor jou en voor niets natuurlijk. En we hebben een heleboel lekkere zomerse plaatjes weer bij je natuurlijk. Hier zijn de Makkers en hier zijn ze met de Zomerzon.

kan je er al eens eventjes een lekker instrumentaal. Je moet ook natuurlijk over de middag natuurlijk wel. Was muziek van de man die de titelsong maakte voor The Crusaders. En dat was Mike Harris natuurlijk. Ja, weten we nog wel in de tijd dat het op tv was natuurlijk. Toen we nog jong waren en onbezonnen. Ja, zoiets in de aard natuurlijk. Goedemiddag, maandagmiddag, de lunchbreak. Doen we tot 1 uur natuurlijk. En hier is Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy.

0: inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk, hè, hier in de lunchbreak. En dat allemaal deze maandagmiddag. Hoe was jouw weekend? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Was muziek van Paul McCartney en The Wings natuurlijk, samen met zijn vrouwtje. En dit allemaal met zijn Mall of Kintyre. Straks heb je ook nog natuurlijk het onvergetelijke nieuws te goed. En nog dergelijke dingen meer natuurlijk hier in de lunchbreak. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Want ja, het is nog niet het einde. Hè? Nee, inderdaad niet.
1: God of Hellfire, and I bring you...

En daarnaast staat hij aan de volume maar eventjes op 10. En natuurlijk met de muziek van Crazy World of Arthur Brown. Ja, inderdaad wel, ja. Als je nu nog niet gek geworden bent, wel, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Hè, inderdaad niet. Nog een beetje wind erbij en het is helemaal compleet. Hè, de zomer, inderdaad wel. Een lekker verfrissende muziek op je radio. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Kings of Leon. En dit allemaal met hun Sex on Fire.

En inderdaad, dat waren ze tijden. De Patrice Family op de tv. Ja, dat was een hele mooie serie ook natuurlijk. Ja, in onze jonge jaren. And I Think I Love You. Ja. Als je maar van de muziek houdt, zeggen ze altijd. Inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog even tijd. Voor deze van Fiddle Sharky. Dit is, het is dat ze dat bedoelen. Nodig hebben, ja. Fiddle Sharky dus. En dit allemaal met zijn... Ja, het loopt helemaal in het honderd. Fiddle Sharky en een goed hart.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Inderdaad, een hele bijzondere goede maandagmiddag. Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan eventjes terug in de tijd naar 2018. Een week nadat hij zijn 40ste anniversary tour in 2017 beëindigt, krijgt Tom Petty in zijn huis in Malibu een hartstilstand. In januari 2018 wordt bekend dat hij is overleden aan een ongelukkige overdosis voorgeschreven medicijnen. Exact dezelfde doodsoorzaak als Prince in 2016. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers en dit al met Learn to Fly.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Dan gaan we eraan bij onze nieuwe redder voor deze week. Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Zo hard welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Hè. Of als je nog moet beginnen, wel... Ja, het is tijd om eraan te beginnen natuurlijk. Want we zijn er maar tot 1 uur natuurlijk. Hè. Hier zijn de Top Pops en Mama Maria.

0: afkorting ELO, Electric Light Orchestra natuurlijk. En dit allemaal met geen saddle-up, maar dan mijn live. Shine a little love, dat was het natuurlijk wel. Ja, inderdaad. Ja, maandagmorgen, maandagmiddag. Ja, voor veel mensen weer een nieuwe start natuurlijk. Hè. En voor andere mensen is het weer vakantie natuurlijk. En zo verder natuurlijk. Je moet er vooral van genieten, zeggen
1: we dan. Lunchbreak LP van de week.
0: Ons Lunchbreak LP van de week. Hier is Ramon van het Groene Woud en twee meisjes...

Ja, inderdaad. Heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Raymond van het Groene Woud natuurlijk. En twee meisjes. Ja, inderdaad wel. Gewoon. Het gaat over twee meisjes. Zo, van mij krijg je nog de toetjesplaat straks ook nog. En nog enkele lekkere mooie platen natuurlijk. Lijken hier ook klaar om gedraaid te worden. Hier is ABBA en Lay All Your Love on Me.

inderdaad, een uur is geen uur als er geen ABBA gedraaid is natuurlijk. Hè. Hier in de lunchbreak was ABBA en Lay All Your Love On Me. Komt altijd van pas, zeggen ze dan, hè, die ABBA'tjes. Inderdaad, we zijn er weer heel de week. Tot en met vrijdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is de Guitar Man en Breed. Nou, zullen we nog eventjes een broodje bij nemen? Een broodje beleg? Ja, wel eet smakelijk.

0: Mijn broertje Brett, zo kun je het wel noemen natuurlijk, hè, met de Guitar Man. Ik heb er nog eentje klaar staan natuurlijk voor jullie en dat is...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, hier is Mumford & Sons en I Will Wait For You. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Bye bye. Stay tuned.

natuurlijk ook een herkenbare stem dus. Een van de meiden van ABBA dus, Agnetha Velskoog, draaien we graag in deze aflevering van onze oud en nieuw show met Wrap Your Arms Around Me. We laten Willy Sommers nog eens aan het woord met zijn nieuwste, De Eerste Keer. Het beste.

Ik heb er eentje meegebracht uit 1978 van de Nederlandse groep De Nieuwvaar. Dat verscheen destijds op een vinylsingeltje als B-kant. Want de A-kant was Vrij zijn als een vogel. Ik heb het nog nooit gehoord, dus ik ben benieuwd. Laat maar draaien.

zo leren we ook een beetje muziek bij kennissen dankzij onze collega Anja dus. Dat had ik zelf ook nog nooit gehoord, maar wel een leuk nummer van deze nieuwe voor. We gaan ons wat country muziek draaien en daar doen we natuurlijk onze Lady Anja ook een plezier mee. Dit is Connie Smit.

Ook in de weekendshow vergeten wij Margriet Hermans niet. Ik heb daarom gekozen voor een vriend. Nou, ik denk Margriet dat jij die boven in de hemel daar genoeg gevonden hebt.

Margriet Hermans met een pareltje van haar dus en het onvergetelijke nummer Een Vriend. En aan Margriet maken we plaats voor deze Judy Bernal met zijn hit vanuit 98 ook al. Kissy Kino, welkom deze oud en nieuw show.

0: kind. En dat zal ik altijd zijn.
1: De nieuwe single voor onze collega Mario Knops. En hij bracht het verhaal. Nog eens een keer een muziekje op de draaitafel van John Horton. En John, mocht je dit horen, jongen, wordt het eens niet stilaan tijd om nog eens een nieuwe single uit te brengen. Daar kijken we natuurlijk met z'n allen naar uit. Een pareltje van enkele jaren terug. Jij.

0: Adieu, mon amour. Een van die mooie songs van deze Calimeros.
1: Adieu.
0: Met de volgende gaan we in onze oud- en nieuwshow terug naar 1982. Hij nam het ook al eens een keertje in duet destijds op met Corrie Konings. Maar vandaag is het solo. Wiltura, twee verliefde ogen.

had van een Nederlandse radiocollega een plaatje gekregen waar ik zelf nog nooit van gehoord had. Ik ken wel Hani aan de Rekels, Corrie aan de Rekels, Anja. Dat had ik nog nooit gehoord. Anja en de Rekels, blijf maar bij die ander.

Cry To Me, altijd een van de favoriete platen geweest van mezelf, maar natuurlijk ook van mijn vrouwtje Anja. En daarom had ze deze nog eens voor jou uitgekozen. Mijn beurt zit er ook op, vrienden, om afscheid van jullie te nemen. Dit was weer om onze oud- en nieuwsshow. En we zeggen heel graag tot een volgende keer. Deze hadden we vorige week niet kunnen draaien en belofte maakt schuld. We gaan hem vandaag mee afsluiten. Bobby Prince, Alleen Is Maar Alleen. En als er dan nog plaats is, krijg je nog de nieuwe van Sinneke. Tot een volgende oud- en nieuwsshow.

LBC. Ken je ze nog? Successen in de jaren 80 al, maar deze is uit 2008. The very first time. Maar het is niet the very first time dat ik hem draai, hoor. En deze meneer ook niet. Ach, André van Duin. De Samba Ballen Samba bij Dekker Radio.

0: draaigorretje denk. Het dekker, we draaien nou weer. Ja, de anders. Gewoon de sambaballen samba. Van André van Hem. Dat is toch heel normaal? Zo is dat.
1: Prison cold in answer 92's all.
2: You the cold maze, say one. Prison cold in answer 92's all. All right.
0: Ga naar Italië. En een fantasiewoord heb ik eens uitgezocht. Prison call an angel and chooser. Betekent helemaal niks in het Italiaans. Maar dat is wel een grappig nummer uit 19...

grappig nummer, hè? Adriano Celentano. En Pries en Kool en Eentje en Angelo. Wat niks betekent. Ook in het Italiaans niet. De kast heb ik voor je. En het Noord-Nederlands Orkest. Mooie combinatie dit. Alles of niets. En die is pas geleden uitgebracht.

0: De jaren 90. Dekker Radio.
1: En wat voor hit. Uit Duitsland. Van Tic Tac Toe. Die vinden scheisse.

Drie achter elkaar. Dit was nummertje 2 van de 3. Benny Nijman samen met Bonnie Sinclair. Leuke combinatie. En verder valt het wel mee bij Dekker Radio. Is ook wel te doen hoor. De laatste van de 3. Tila Brea.

0: Sheila Brea aus Deutschland. Yeah. Juni is september. Nou, komt goed uit. Dan is het lekker warm, toch? En dit was speciaal voor de radio gemaakt.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, het staat er echt bij, hoor. Short radio. Ja. Hey, dit is mooi.

Zo grappig, dit was het originele singeltje wat gedraaid is. Ja, van Sergio Mendes en Brazil 77 en José Abouzeau. En het staat voor drinkwater. Nou, daar heb ik hier wat behoefte aan in de studio. Het is hier een droge bende, maar goed, dat maakt niet uit. Bende maak ik er zelf van. Susanne Freek met Halverwege.

0: Suzanne en Freek. Halverwege. Nou, ik heb hem helemaal uitgedraaid. Aan het begin van het jaar werd hij gelanceerd, deze.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

Comme je l'ai vu, non ? C'était quoi, genre, moi ? Un garage game. Discothèque musique uit de jaren 70. Spirits. Ik ga afscheid nemen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag.

0: ze kwamen uit Nederland en het sloeg vooral aan hier in de Lage Landen. Vlaanderen en Nederland natuurlijk, hoog genoteerd wekenlang. Earth, Wind and Fire, dat was Fantasy.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

We Built This City was het grote succesverhaal van Starship in die turbulente show. Zometeen Goud van Oud, muziek uit 1974 van Terry Jacks, waar is het succesformule verhaal.

Soldaten die meer dan een halve eeuw oud zijn, die worden beschouwd als goud van oud in die turbulente show. En een schoon voorbeeld daarvan kreeg je trouwens uit 1974 van Terry Jacks, Seasons in the Sun. En dat is Just a Pill van Pink.

0: altijd zeer lief dat jij denkt aan ons op de momenten dat we er niet zijn. Met andere woorden, dat wil toch wel een klein beetje zeggen dat je ons mist. Dat was London Beat.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dus altijd een groot risico als je probeert te dansen met ons. Dan doe je toch maar beter veiligheidsschoenen aan. Maar ik kan je wel uitnodigen om te dansen op dit mooie romantische geluid van REO Speedwagon met

En ze heeft zo'n heel speciaal stemmetje en dat maakt altijd deel uit van het grote succes natuurlijk. Ze is nog totaal onbekend in de muziekwereld, maar daar komt verandering in. Het was Stella Lifty in Boston en dat is Holly Johnson.

Nog nooit van gehoord, maar die krijg je er echt koude rillingen van als je luistert naar dergelijke platen. The Second Voice met Let Me Be. En dit is een nieuwe van Topic in die Turbulentie Show.

0: En dagen zal je het regelmatig horen in die turbulente show. Ik ben er gewoon weg hek van. Deze van Topic en Becky G. Dat was Sorry Papi. En nu op naar de top van het uur met Neil Horan.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem. Bij jouw favoriete radio.

kist je. Die Everly Brothers uit het hitte verleden hoor je met Till I Kiss It. Meteen de start van deze nieuwe muziekwereld hier op jouw favoriete radiostation. We gaan naar 1978 met de Commodores en Easy. Van harte welkom en blijf luisteren het komende uur aan een wilde van muziek.

Een prachtige van een opname als je het mij vraagt. Dat waren ze Al Green en Arthur Baker. The message is love. Dat moet het altijd zijn. Hè? Dan nu is Henk de Bruin aan de beurt. Met zijn nummertje uit vervlogen tijd. Zoals de man overleed in 1996. Het was een Hentse zanger van Nederlandse afkomst. Hier is hij met een klassieker. Henk de Bruin, zoals...

Burn Down Piano, een nummer van de tweelingen Mark en Clark Seymour. En uitgebracht als single van dit Amerikaanse Mark en Clark Band. Afkomstig van hun album Double Take One. Burn Down Piano staat vanaf de start in de Nederlandse top 2000 met als hoogste klassering een 59ste plaats in het jaar 2002. Hier zijn of is Mark Medlock en zijn Real Love. Echte liefde. Dit allemaal in Muziekweelde. Op jouw favoriet radiostation.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haltert.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziek Wilde met Dirk van Moorhem bij jouw favoriete radio.
2: 1964.

Lady from Pasadena, dat waren ze. Jan en Dean, ze hadden in 1959 hun eerste hit met Baby Talk. In 2004 overleed Jan Barry. Dean Torrance, die leeft nog en ondertussen al in de 80 is die man. Hè? We gaan terug in de... Nee, we blijven in het hitverleden rond. We dwalen natuurlijk in muziekwelden. Dat doen we in 1978 met deze. Inderdaad, Barry Manilow en zijn Cobra Cabana. Een nummer door vele artiesten gecoverd. Onder meer The Strangers, hè.

Waarschijnlijk de Zweedse versie van Dansen in het Moeras. Dat was de Nederlandse zangeres, actrice, televisiepresentatrice, stemactrice, musicalster en danseres Kim Lian van der Meij met Dansa Utan Chans. Ja, ja. Bobby Brown is dit met Humping Around.

0: bij mij op.
1: Het was een hit in de jaren 70 voor Paul Severs. Bart de Kuil maakte een nieuwe versie in 2020. Geen wonder dat ik ween. Je hoorde hem hier in Muziekweelde op jouw favoriete radiostation. Nog tot aan het komende uur met onder meer Catherine. Zij won Star Academy België editie 2005.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Een uur lang, de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde, met Dirk van Morem, bij jouw favoriete radio.
2: 1967.

Dat was hem, niemand minder dan Cliff Richards. We gingen terug naar 1967 met deze The Day I Met Marie. Eigenlijk moet ik zeggen Sir Cliff Richards, hè? Hier is Sarah Tandy en Our Day Will Come.

Als de zon voor mij, 2005, een nummertje van Jason Bradley. En het is afgelopen wat betreft muziekbeelden hier op jouw favoriete radiostation. Volgende week zijn wij er weer met meer. En ik ga u laten met deze hit uit 1989 van de Belgische formatie Technotronic en Pump Up The Jam. Tot volgende week, hè. Bedankt voor het luisteren.

0: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

Uit 1981, The Girls on Film van Duran Duran. Hallo en welkom bij een extra zonnige aflevering van de muzikale parels. Zet de ramen open, schenk jezelf iets fris in en laat je meevoeren op een muzikale reis vol gouden klassiekers, vergeten parels, een one-hit wonder, tijdloze herinneringen en straks Christophe Van Dam met Hit Story.

0: Andy Williams in de 70s was het zeer gemakkelijk om verliefd te worden. It's so easy.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Zometeen draaien we een vinyl single van op onze platendraaier op 45 toeren. Maar ook Dana Downson komt eraan met Ready to Follow You. Maar eerst Peter Sarsted, Where Do You Go?

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 11 juli 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Deze zomerse klassieker werd geschreven door Ray Dorset. Volgens hem ontstond het nummer in slechts 10 minuten tijd. Het unieke geluid bevat zelfs een opname van een passerende motor. Het nummer verscheen op een maxi-single met afwijkende snelheid. In the Summertime werd wereldwijd een gigantische hit. Het stond in meer dan 25 landen op nummer 1. In totaal werden er zo'n 30 miljoen exemplaren verkocht. De groep kende hierdoor een enorme doorbraak. Het nummer blijft een van de grootste zomerhits ooit. Het is een tijdloze feel-good song die iedereen kent.
0: Dit is een 70s vinylparel.

Summertime. Een paar weken geleden hadden we minder goed nieuws uit de wereld van de dance- en disco-klassiekers. We namen afscheid van Joy Doris. Zij was de zangeres die jarenlang verbonden was aan de legendarische groep Lime. Haar stem kleurde mee de gouden jaren van de high energy en disco. Vooral met deze klassieker Your Love. Ze brachten het uit in 1981.

0: persoonlijke favoriete top 3 van Franse klassiekers. Die staat er toch in hoor. Michel Fugain, Le Big Bazar. Une belle histoire.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Als je wint werd geschreven door Henny Vriente. Hij verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht. Als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blanten te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vriente brachten het nummer live tijdens de matinée van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vriente ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: plaat voor deze week kwam uit 1990. Bart Keil en Zeil je voor het eerst. Het is zomer. Wist je dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? En vanille blijft de absolute favoriet. Maar pistache wint elk jaar terrein. En geef toe, een ijsje smaakt altijd beter als het begint te smelten voordat je eraan denkt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Dit is waarschijnlijk een mooie streek waar het nooit regent, volgens Albert Hammond. It never rains in Southern of California. Zometeen onze one-hit wonder, maar eerst gaan we nog eens terug naar 1967 met de Small Faces, Itchy Coo Park.

0: One Hit Wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1981, want dan scoort Susan Fassbender een hit met Twilight Café. Het is haar grootste hit. Ze was een Britse singer-songwriter met een klassieke muzikale opleiding. Samen met gitarist Kay Russell schreef ze dit nummer. Het duo werd ontdekt en kreeg een platencontract. En Twilight Café werd een hit in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen. In Nederland bleef het succes eerder beperkt. Latere singles konden het succes niet herhalen en Susan verliet uiteindelijk de muziekwereld en koos voor een ander leven. Haar tragisch overlijden in 1991 maakte een abrupt

succesgroep uit de jaren 80 en 90. Crowded House was dat en Better Be Home Soon. En nu gaan we naar 1981 met deze groep. Spinners, Working My Way Back to You.

Want dit was de Duitse versie uit de 70s. Peter Orloff en Ein Mädchen für immer. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we natuurlijk terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met deze hitsingle van Dan Hartman uit 1985. We Are Young. Dat is een goede leuze om er vandaag mee te stoppen.

0: Don Toll, Ernie en de Shakers, alright, Making Love in the Middle of the Night. Dat was hun 7e hit en 2e top 10 hit en piek top 10 in de top 40. Lekkere binnenkomer voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Zometeen genieten in de 2e uur van 5 uit top 10 van. We hebben 2 keer over van A naar B, 2 muzikale connecties. We maken bekend aan het eind van de 2e uur wat de nieuwe albums zijn. Ga je trouwens ook een track van horen. En wat dit uur betreft hebben we ook hele mooie albums. Namelijk In Solitude van Johnny Hallyday. En Voor God en Vaderland van Bots. Maar we gaan eerst even de muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de 2e hit voor Catapult. En een top 5 hit voor Let Your Hair Hang Down.
1: 1974.

en Robbie en de Nederlandse sterren die stralen overal. En dat was de voortzetting van Catapult, Rubber en Robbie. En hiermee wisten ze ook nog een nummer 1 positie in de top 40 te behalen. En dan zijn we beland bij een heel mooi album. En dat is In Solitude van Johnny Hallyday. Album uit 1973. Negende Franstalige album van hem. En officieel heet hij Philippe Smet en is geboren in Brussel. En hij maakte buiten Frankrijk niet echt een definitieve doorbraak, maar wordt wel genoemd als de grote onbekende. Hij heeft trouwens meer dan 80 miljoen platen verkocht. Hier is Le Bois de Vivre.

1950 bleven we nog even in België. Louis Neefs en Margrietje in 1972 was dat zijn tweede en laatste top 40 hit. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100. REO Speedwagon, rockgroep uit Champaign in Illinois, met de zanger Mike Murphy. Ja, en REO Speedwagon wordt eigenlijk beschouwd als een groep die in de jaren 80 heel veel mooie hits heeft gehad. En dat hebben ze ook. Maar in de jaren 70 ook een paar. Want we zijn toegekomen aan hun derde Amerikaanse hit. We schrijven 1978. Time for me to fly.

Eric Burdon uit de groep War is gezet of zelf is gegaan, heeft de groep absoluut geen windeieren gelegd. Want in 1973 is Gypsy Man hun derde hit en derde top 10 hit en piekte daarop 8. Zometeen een mooie van A naar B, maar ook een hele mooie, die is blijven steken in de tipperade. En daarvoor gaan we naar 1975. Clifford T. Ward had in Engeland en in Amerika een mooie hit met Kay. Maar in Nederland kwam het nummer wat we nu gaan draaien niet in die top 40 terecht. Hier is Jigsaw Girl.

0: Radio Roodhout. Familie Radio.
1: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

Sutherland Brothers en Quiver and We Get Along. En dat was de B-kant van Arms of Mary. In 1976 de enige top 40 hit, maar kwam wel op 1 terecht. Dan zijn we beland bij het album Voor God en Vaderland van Bots. Album uit 1976. Tweede album van de groep. Hield het bij ons 15 weken vol in de hitparade. Piekt op 19. En de frontman en de zanger is Hans Sanders. En die zat ook in de Rockets, de groep van Peter Koelewijn. En die heeft het album ook geproduceerd. Hier is De Lange Weg.

Chocolate en Going Through the Motion in 1979 in Amerika, de zevende hit. En het nummer is geproduceerd door Mickey Most, piekt op 53. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, maar tot aan de harde realiteiten van vandaag kun je genieten van de top 3 hit uit 1977. A Real Motherfucker, Johnny Guitar Watson.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1971.

toepasselijk is het met dit mooie weer. Let's go to the beach. De Dizzy Mans Band. En dat was hun derde hit en piekte op 17. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je er bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog een van A naar B. Natuurlijk die mooie albums voor God en Vaderland van Bots. En Johnny Hallyday in Solitude. En aan het eind van dit uur maak ik bekend wat de albums zijn voor volgende week. En daar ga je ook een track van horen. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met Peter Koelewijn. Hij heeft het over Rob Oud. We schrijven 1974 een top 14 hit voor Robbie.

0: connectie diep het muzikale nederpoparchief in. En we kwamen bij 1965 terecht. De Cavalier en Assapoes, groep van Kees en Frits van Antwerpen. En Frits speelde veel mee op de nummers die geproduceerd zijn door Peter Koelewijn.
1: De vijf uit de Nederlandse top 10.

dit nummer kleeft ook nog wel het feit dat de Beatles uit elkaar gingen. The Long and Winding Road, op 9 de Beatles en de opvolger van de nummer 1 hit Let It Be. Zometeen Cat Stevens, zijn 5e hit en een top 2 hit voor Lady Darbanville. Maar we gaan eerst naar nummer 8. De enige hit voor Mr. Blue, en dat is een studiogroep rond mondharmonica speler Zach Lawrence. En officieel heet hij Harry Pitch. Hier is Groovin' with Mr. Blue.

0: De top 40 hit voor de zanger die geboren is in Kenia, Roger Whittaker en I Don't Believe In If Anymore. We hebben de nummer 1 en dan gaan we ook de B-kant van draaien, maar eerst het overzicht van de top 10 van Nederland van 18 juli 1970. The Free, All Right Now op 10, Beatles, Long and Winding Road, Mr. Blue, Groovin' with Mr. Blue op 8, Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children en Lady Darbanville van Cat Stevens op 6, 5 Letters Pray Together van Sandra en Anders. En Magical Mystery Morning van de Cats op 4. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man op 3. 2. Roger Whittaker en I Don't Believe In If Anymore. En op nummer 1. Ja, dat is eigenlijk de ultieme zomerhit aller tijden. Mungo Jerry, hier is In The Summertime.
1: 1970.

Jerry en Mighty Man. En dat was de B-kant van In the Summertime. En dan zijn we beland bij dat leuke en zeker ook een mooie album, enigszins links georiënteerd, voor God en Vaderland van Bots. Album uit 1976, tweede album van de groep. En hier is Menens.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.
1: De jaren 70.
2: En that big sound.

huwelijksmoment in de jaren 70 met Gladys Knight en de Pips, Between Her Goodbye and My Hello. En dat was in 1974 in Amerika. Haar 29ste hit kwam op 57 terecht. En dan zijn we beland bij het album In Solitude van Johnny Hallyday. Album uit 1973, 9e studioalbum. Hij heeft trouwens ook albums in het Engels opgenomen. Hebben absoluut niks gedaan. En toch heeft hij in het buitenland grote indruk achtergelaten. Want hij werd altijd de grote onbekende genoemd. Ga genieten van La Prison des Orphelines.

Jesse Green met een terechte nummer 1 hit Nice and Slow. En dat was in 1976. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Terug horen kan natuurlijk. Ik zet hem binnenkort klaar voor jou op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Of ga naar Mixcloud. mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1979, het zesde album van Emmylou Harris, Blue Kentucky Girl en Sisters Coming Home. En we hebben het prachtige album van Billy Joel, The Stranger. Album uit 1978, zijn vijfde album. En Vienna. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en heel graag tot de volgende week.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music. That's our middle name. Wonderful. Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

starten we inderdaad weer maandagavond. Wat gaat de week toch sneller? Wat gaat het weekend toch veel te snel voorbij als je mij vraagt. Heel bijzonder een goede maandagmiddag of avond. Ja, zoals je zelf wel natuurlijk. En hart welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Music Box. We zijn er weer met de 100 beste uit de aller hits aller tijden natuurlijk. En dat doen we 2 uur lang iedere maandagavond weer opnieuw hier op jouw fantastisch radiostation. Deze maandag met Donna Summer en Hot Stuff. Ja, het lijkt wel heel warm natuurlijk. Hè? Ja, het is natuurlijk ook wel zomer aan het worden. Wat wil je anders wel? Het wordt een lange hete zomer als we het mogen geloven. En dat was dus Donna Summer. Hier is de Bee Gees. En hier zijn ze met Tragedy. Zolang je niet over vergeet geraakt, wel, dan is het natuurlijk wel heel goed natuurlijk. De maandag is weer voorbij, hè? Inderdaad wel. We hebben hier weer lekker met de muziek door de dag heen door kunnen sleuren. Hier zijn de Bee Gees. Tragedy.

En dat zijn we met z'n weer. De broekjes lekker strak aangetrokken om de hoge tonen eruit te kunnen. Tijdenshalve als het ware. En inderdaad wel, ja, de musicbox iedere maandagavond weer opnieuw hier voor jou op de radio. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk. De Bee Gees kwamen uit Australië. Ze zijn geëmigreerd naar de UK. En daar is hun carrière eindelijk helemaal van start gegaan. En inderdaad wel, ja, we zijn er weer. Excuseer, we zijn er weer 2 uur lang hier voor jou op de radio natuurlijk. En hier is Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island. Ja, ik heb er eentje gekocht. Eentje met het geld van de lotto. Zomaar waar zijn. Hier zijn ze, Casey en de Sunshine Band. Ze kwamen uit Nederland. En Come to My Island in the Sun.

inderdaad, het is tenslotte toch zomer en we moeten toch eens eventjes naar een lekker eiland gaan met Casey en Sunshine Band. En dit allemaal met hun Come to my island in the sun. Ja, alleen maar als de zon is natuurlijk. Hè. Als het regent wel, dan...

En blijf ik lekker thuis hier in mijn zetel zitten. Maandagavond, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de Musicbox op jouw fantastisch radiostation. En als je deze die nu komt nog kent, wel, dan ben je al een lekkere oude beetje zoals ik natuurlijk. Hier zijn de Tramps. And where were you when the lights go out in New York City?

inderdaad, hè. Shalamar. Dat heeft wel een lekker hapje. Shalamar. Ja, inderdaad wel, hè. En I can make you feel good. Natuurlijk wel, het is maandagavond. Neem er gerust een glaasje wijn bij of een lekker pulsje. Als je het lekker vindt natuurlijk. En cheers op je gezondheid. Shalamar dus. En I can make you feel good. En deze is van Van McCoy. Ken je hem nog met zijn Soul Cha-Cha?

En daarna de Soul Touch, met alles erop en eraan natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En dat was natuurlijk de muziek van Van McCoy. Lekkere soul op de radio. En hier zijn de Combinards. And Don't Leave Me This Way.

En de Radio Hoort hier, ze allemaal aan u voorbij komen natuurlijk. De beste uit de top 100 lijsten aller tijden. Dat was er ook weer zo eentje natuurlijk. Gloria van Laura Branigan natuurlijk.

wat een voice, wat een stem. Hè. Inderdaad, wel ik ja, zo hoog zo'n stem gehad hebben, dan zat ik waarschijnlijk hier niet. Hè. Dat ik waarschijnlijk veel geld te verdienen ergens in het buitenland. Je weet het maar nooit. De Musicbox iedere maandagavond weer opnieuw hier op jouw fantastische radiostation. En ja, we doen er iedere maandag wel een schepje bovenop natuurlijk. Hè. Veel muziek en weinig gepraat, zoals we zeggen. En deze is voor de dames en de heren die 's morgens de trein moeten nemen. Maar ja, dat is morgen pas. Dus je China Easton en de Morning Train.

20 powerhits, alle 13 goed en nu op het Pussycat label. Dit is de verzamel LP van deze week in de Music Box. We got it together, didn't we?

inderdaad een echte Amerikaan, als je mij vraagt. Hey, veel hamburgers gegeten, denk ik. En ja, nogal veel gedronken, want voordat je zo'n stem hebt, dan moet je natuurlijk wel Barry White eten natuurlijk. En You Are The First, My Last, My Everything. Hier is Imagination.

Een plaatje waarvan we kunnen zeggen, ja, het is gewoon weg grijs gedraaid natuurlijk in de discotheken in de tijd. En dat was natuurlijk Imagination and Just an Illusion. Hier is Santa Esmeralda.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

inderdaad, de hoes van de plaat is helemaal in het hout gesmolten, als het ware. Heel mooie hoes van de plaat. Ik heb het allemaal over Liquid Gold natuurlijk en Dance Yourself Dizzy. En als je goed met de hoofd schudden, dan zal je wel dronken worden vanzelf. Anders moet je gewoon een pilsje drinken natuurlijk, hè, op een maandagavond. Dance Yourself. En we hebben er nog eentje te goed hier in het deel 1 van de Musicbox. En dan gaan we over naar deel 2 natuurlijk, naar het nieuws, het weer en dergelijke meer. Ben ik er weer natuurlijk voor jou hier op de radio. Met nog een uur lang de Musicbox op jouw fantastische radiostation. Hier is Randy Crawford, Street Life.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned. Music. In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Zo, heel gezellig als je er weer bij bent natuurlijk. Hè. Deel 2 van de Musicbox. We zijn er weer met onze lekkere plaatjes van nog een uur lang. Tot aan de top van de tijd zijn. En we begonnen met George Benson en Give Me The Night. Ja, zonder dat je het weet is het weer nacht natuurlijk. Hè. Het is weer tijd om te gaan slapen. Maar blijf nog maar een lekker een uurtje op, zou ik zeggen. Want de lekkerste muziek komt dan hier voorbij. De beste 100 LP-lijsten. Ja, en daar gaan we dan uit die LP-lijsten de beste songs en de beste hits uit natuurlijk. Hè. Zoals deze van George Benson en Give Me The Night. Zo ook deze hier van Patrick Hernandez, opgenomen in België in één klein studiotje. Met Madonna als danseres. Hier is hij met Born To Be Alive.

We gaan swingend de nacht in met muziek van Patrick Hernandez en Born to be Alive. Inderdaad, wel in de musicbox en we zijn er iedere week natuurlijk weer opnieuw. Maandagavond, ja, en af en toe kan je ons ook nog eens de herhaling beluisteren bij sommige van onze collega's natuurlijk. Dat is dan wel helemaal goed als je niet hebt kunnen uitluisteren natuurlijk. Inderdaad wel. The Real Thing, wel, die zijn er ook weer bij vandaag. En hier zijn ze met You to Me, My Everything.

zijn eraan. En sweet soul music on the radio. On Musicbox every Monday night. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Nog meer van die soulmuziek. Wel, we kregen er niet genoeg van vandaag. Hier zijn de Spinners. And Working My Way Back to You, Babe.

Lekker gemaakt natuurlijk en muziek van In Deep en dit allemaal met geen Last Night the DJ Saves My Life. Ja, inderdaad, moest dat waar zijn? Hier is Miami Sound Machine. En Dr.

Inderdaad, Gloria Estefan kwam van Cuba en ze was terechtgekomen in Miami. En daar heeft ze beginnen zingen, als geen ander natuurlijk, samen met haar man. En daar kwamen in de jaren 80 verschillende grote hits uit natuurlijk ook. Onder andere deze, Dr. Beats. En dat allemaal te horen hier natuurlijk in de Musicbox. Iedere maandagavond weer opnieuw met de lekkerste plaatjes die jij je maar kan wensen voor je slapen gaat straks. Diana Ross en Chain Reaction.

En er zou een klein beetje sorry voor het gekraak van het plaatje natuurlijk. Maar The Violets Are Blue en de rest weet ik niet meer. Viola Wills in ieder geval hier in de Musicbox op je maandagavond. En dit allemaal met If You Could Read My Mind. Ja, je moest eens weten wat er allemaal in mijn hoofdje omgaat. Ja, inderdaad wel. Ja, je moest er eens kunnen inkijken. Inderdaad, dat is niet alleen bij mij, denk ik. Hè. Inderdaad, dat is bij vele andere mensen ook zo. Hier is de Queen of Pop. Hier is of de koning van de pop. Hier is Michael Jackson. And Wannabe Started Something.

Dus ik had die fantastische LP natuurlijk, het Thriller. En dat was Michael Jackson en I Wanna Be Started Something. En of dat hij iets gestart was, hè, natuurlijk wel. Nou, de Jackson 5 heeft een grote gids gemaakt natuurlijk. En dat kennen we allemaal natuurlijk. De King of Pop, en zo kunnen we hem een klein beetje nog steeds noemen natuurlijk, Michael Jackson. Maandagavond, de Music Box, en we zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk nog tot aan de top van de tijd zijn. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes klaar staan natuurlijk uit die 100 LP, top 100 beste aller tijden.

Commodores en Gladys Knight en de Pips. En ja, ik heb nog eentje klaarstaan. Een hele speciale. Die zal ik nu dan toch maar draaien, denk ik. Ja, jawel. Op algemeen verzoek een plaatje van Rummel van het groene mode. En dit al met zijn twee meisjes.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

गया या कहां गया।

de lange versie van Ray Charles. En met al met zijn baby What I Say. Ja, hoor je wat ik zeg? Zo gaan we weer stelletjes aan naar de top van het ijs. Natuurlijk hier in de Musicbox deze maandagavond. En ja, het was weer heel gezellig om voor jullie muziek te mogen draaien natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog wel een paar plaatjes klaarstaan, zoals beloofd natuurlijk. Zo direct komt Billy Joel eraan met Uptown Girl. En daarna krijgen we ook nog de Spinners. En dan hebben we ook nog Rufus. En ja, en we zien wel hoe ver we komen natuurlijk. Hè. Hier is...

Ja, inderdaad, het is de rekendame die met de Downtown Boy op stap gaat, inderdaad. Daar gaat het een klein beetje over natuurlijk. En met Billy Joel. En Up Down Go. Hier is Machine Gun, de Commodores. Heel gebruikt als jingle, hè? Inderdaad wel. Zo eventjes ook nog op de radio natuurlijk hier deze maandagavond.

Zo, de Musicbox, 2 uur lang, die zit er weer helemaal op. Wat mij betreft graag tot volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de beste 100 LP's aller tijden natuurlijk. En we kunnen daar nog wel een klein beetje mee voortdenken, hè. Hier is Gladys Knight and the Pips en Midnight Train. Ja, naar waar gaat die? Ja, naar ons bed, denk ik, hè. Tot volgende week, ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Radio Grootaandert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aankert.
2: Uur na uur, muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundelen.